vi ma smuchu ik tus bitgenski hun waren na gebert na truer a harle kom ma je de le kunnen want me ver derdra agus jammer waren Christy Hennessy jealous heart ach ma hen hom waar een le agus vin sie ver wie amer da ik kun je vi mit halen alle ben je en agus wie jestudie haar ook om er een keing don man igus kal Malcolm.